Ja, mal ook rond aan een oren en zero hoto bij de botser en bij maka. Hakker request muziek en of atin type in type in heneba. Hoe request de botser en muziek favoriet is er. Ja, nee, mang niet toe guzmau. Duza dia kala duza pasti dia kle. Joel da Costa kalandia ke. Oké, duza bonito. Oké, duza dia nasan bonoite mos duza. Posisi agora. Iha dilika, iha vikeke. Oké, didika hela muzika mantang nian lai manasan. Oke, atu hana na makne duza atu duza ne kalan sana provoka ma. Oke, bina tu, oke, fo aili matuzo na makne. Oke, Joel da Costa, bonoite, Joel da Costa, dia kala bonoite, informeira ucewan, oke. Enfermeira kata dia kalai, oke, espera kata sempre dia. Ebe kalan dia kana nak solok na fatim baita bot sira hotu, oke, espera kata kita bot sira hotu, ho kondisaun saurin ebe maka na fatim sempre dia. Ya malukro nana ino hare nain siro hotu durme te pabrik hama tuk tandeit ho muzika balone be balone al sampre prae ne muzika kalani ne kalan sena ito so rono muzika akompaina muzika sere media kare ke okay, muzika alena kena alekena okay, haunia viola okay, kalan sena so hakmate ko muzika sirane sene ya loska da malukro nana isirane bete pabrik hama tuk deit muzika turmae.